0: Ja, ik ben er wel. En je kunt niet in de zin van dat.
1: Ja, dat is
0: niet. Dat wordt een zin van dat allemaal. Dat is niet meer die hoeveel van je. En zo kun je dat moeten. En dan ook maar, ik wil daar niet zien. Je ziet dat moet er niet zien van. Dat is niet meer. Dat is niet meer. Dat is niet meer. Dat is niet meer. Dat is niet meer. Ya kadaitu wajen halitta sai Allah shi da ya.